24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 1212.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Weerbericht.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog bij een graad of 15 en bijna geen wind. Alleen aan de kust waait een matige zuidwestenwind. De ochtend begint bewolkt met in Groningen wat lichte regen en in Zeeland soms wat zon. Ook 's middags is het bewolkt met in het noordoosten wat lichte regen, maar vanuit het zuidwesten komen er zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden in het noordelijk kustgebied tot 29 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Die is in het noordelijk kustgebied vrij krachtig. En morgenavond schijnt de zon overal. Na morgen houden we droog en langzaamaan steeds meer zonnig weer, met eerst temperaturen van 20 tot 25 graden. En na woensdag wordt het warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg.

Zijn oude makkers die spelen nu nog met plezier. Op zondag zonder centen, zonder pijn. Arie zit nu thuis in zijn eentje na te denken. Wat het verschil is tussen...

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: 104. Weerbericht.
1: Het is bewolkt en in het noordoosten is er kans op een bui. Maar vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel.

vrachtwagenchauffeur. Daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij,

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een na verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
1: Hey boerman, wat zit je daar toch om niks te doen?

0: voordat je het weet, heb je er heel wat koeien bij.
1: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
0: Nou, dan kun je weer veel meer melk en met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet gaat omhoog.

0: dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
0: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
1: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
0: Ja, en dan?
1: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
0: Ja, en dan?
1: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
0: En dan?
1: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
0: Beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen?
2: En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde Radio Drenthe,
3: want die hoor je overal.
2: Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, Klaasien, tot morgen.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is half tot zwaar bewolkt en in het noordoosten is er nog kans op een bui. Vooral in het zuidwesten gaan we af en toe de zon zien en blijft het droog. Het wordt vanmiddag langs de kust zo'n 20 graden en in het binnenland kan de thermometer oplopen naar 29. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het overwegend droog. In de avond gaat de wind liggen en zijn er flinke opklaringen in het hele land. De komende dagen houden we het droog en de zon laat zich steeds vaker zien. De maximumtemperaturen gaan flink omhoog van aanvankelijk tussen de 20 en 25 graden morgen en woensdag naar tropische waarden vanaf donderdag. En daar horen dan aan het einde van de week weer wat onweersbuien bij aan het einde van de dag. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
2: Altijd

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze heer.

0: Nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro. En dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten. En er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1224. Meer muziek dan je buren lief is.
1: Hoog in mijn cabine denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn voorruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte. Even later zat ze naast me in de cabine, door en door nat. Het water droop uit haar lange blonde haar. Ze zei niet veel en ze zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckerjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en

Ik probeerde een gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op en terwijl ze me strak aankeek, zei ze met toonloze stem dat ze hier zijn moest. Ik stopte en wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide ze zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte weer in en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds, ook dat nog. Even verder was een plek waar ik kon keren. Ik draaide de zware truck en reed terug. Ik parkeerde de truck in de oprijlaan en liep met de natte jas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtpomp gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Ze heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand en zei...

sparen. Ad is van Mien gaan houden. En laat voordat hij gaat trouwen nog gauw een villa bouwen. Pa zegt ik geef de garantie. We krijgen meer vakantie. En ook nog veel meer poen. Dan hoeft Toontje

0: 104 weerbericht.
1: Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plekken zien en de maximumtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 29 in het zuidoosten van het land en er staat een matige westenwind. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht is het droog en de temperatuur daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog. Alleen in het noorden is er bewolking waar wat motregen uit kan vallen. Het wordt 's middags 19 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten en er staat een matige noordwestenwind. De dagen erna blijft het zonnig en droog en vanaf donderdag wordt het warm met in het zuiden temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: for God's sakes, turn around.
1: We vallen misschien niet bij iedereen in de smaak, maar gelukkig wel bij de mensen die er wel verstand van hebben.
2: Ja, toch!
1: Dit is Radio 1224, altijd piraten-hits.

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot 362 miljoen euro. Een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

altijd bijblijvend. Ik herinner mij, ik was een jaar of zes, dat mijn vader vaak voor een soort radio zat te praten. En daarbij Hollandse plaatjes draaide die wij dan meezongen. Ik wist toch nog niet wat een eterpiraat was. Gezellige tijd was dat. Op een avond laat werd ik plotseling wakker door een enorm geschreeuw. Ik was doodsbang en kroop diep onder de dekens. Toen het stil was, sloop ik naar beneden en deed de kamerdeur open. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Mijn moeder zat bij de tafel en huilde zacht. Ze stuurde mij naar boven, maar ik kon niet slapen. Steeds zag ik politie met getrokken pistolen. Andere dag bleek dat de zender en de platen weg waren. Alleen een transistorradio hadden ze over het hoofd gezien. Ik drukte een toets in en het lied wat ik toen hoorde zal ik nooit vergeten.

snel had mijn vader weer een zender, gekregen van zijn vrienden, de Etherpiraten. Sinds zijn werk was, schakelde ik de zender in. Als klein piraatje wist ik alles, van een band zitten, rapport vragen. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Als een jonge vogel verliet ik het oude nest en zwierf de halve wereld rond. Maar steeds had ik het gevoel dat ik iets miste. Heimwee, ik wilde niet toegeven. Steeds erger werd die drang. Ineens betrapte ik mezelf op het feit dat ik steeds vaker liedjes zong uit de tijd dat ik nog thuis was. Eerlijke Hollandse liedjes. Ineens wist ik wat die leegheid in mij was. Ik hunkerde om naar huis te gaan, weer het sfeertje te proeven en een band zitten. Ik nam mijn koffer, maar wie schetst mijn verbazing toen ik onder een plaatje zag liggen. En toen ik de plaat afdraaide, schaamde ik mij niet dat ik als een kind

0: oorlog in Holland zag ik dat er veel veranderd, maar ook gelijk gebleven was. Zoals de onmenselijke jacht op de etenpiraten met hun onschuldige muziek. Links en rechts werden piraten onschadelijk gemaakt. Met pijlwagens zoals dat in de oorlog gebeurde in een opsporingsambtenaren de stad en land. Mijn vader, die wegens ziekte niet meer in de eter was, gaf mij de zender. Hij knapte helemaal op toen vlak daarna vrolijke Hollandse liedjes door de kamer klonken. Ik hoor hem nog zeggen, ik ben blij dat je weer thuis bent, jong. Want dit hoor je niet op Hilversum. Dat deed me iets en overmoedig draaide ik door. Ik kreeg geen kans. In een oogwenk waren ze binnen. Ruw werd ik door 6 man gepakt en tegen de grond gesmakt. 2 weken bankenbos was het vonnis. Op een morgen kreeg ik daar een pakje van mijn vrienden, de etenpiraten. Ik moest er wat met hem bewaken. Fijne vent trouwens. En s'avonds klonk in de kantine het lied waar ik mee opgegroeid was.
1: Wij gaan door.
0: Tot de laatste snik.
1: Wij gaan door.

Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: 104 weerbericht.
1: Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plekken zien en de maximumtemperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 29 in het zuidoosten van het land en er staat een matige westenwind. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht is het droog en de temperatuur daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog. Alleen in het noorden is er bewolking waar wat motregen uit kan vallen. Het wordt 's middags 19 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten en er staat een matige noordwestenwind. De dagen erna blijft het zonnig en droog en vanaf donderdag wordt het warm met in het zuiden temperaturen boven de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Marie! Marie, doe dit!

0: Hello everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on

0: zomaar radio. Dit is Radio 1224.
1: Radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.
2: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
3: Ja, hallo Zwarte Kat. Hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door. Spreekt u maar. Over.
2: Hallo hier Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
3: Dankjewel Zwarte Kat voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom, niet retour. Over en sluit hem maar.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piratenhits.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waarin totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt. Dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk mag ik loten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: 1224 weerbericht.
1: Het is op veel plaatsen helder en het blijft overal droog bij een matige in het noordoostelijk kustgebied eerst vrij krachtige westenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 15 graden in het noordoosten tot mogelijk 19 in het zuiden en er waait een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint droog met zonnige perioden. Ook 's middags is er regelmatig zon met in het noorden meer bewolking en af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 27 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog met bewolking in het noorden. Namorgen houden we droog en zonnig weer met op woensdag temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

Ja, goedenavond luisteraars. Een hele goede avond gewenst. Ja, ja, u bent live verbonden hier met Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. Ja, weer op de maandagavond, de vertrouwde maandagavond. Ja, gisteren was het ook even op de zondagmiddag. Maar ja, dat was om omstandigheden. Ik dacht, nou, vanavond weer op de maandagavond vanuit locatie Hengelo. Studio Hengeloze Weend, moet dit weer doen met Dietje Bert, hè. De lijnen zijn zoals altijd weer geopend. De 06-lijn is 06 28 13 24 en de 21. En onze verzoekserver op de website is natuurlijk ook geopend. Dus u kunt de verzoekjes indienen en wij zoeken ze bij elkaar. En we gaan ze draaien. Nou, ik weet niet hoe het buur vandaag was, maar het was hier lekker aangenaam. Lekker windje, niet al te warm. Dus best vol te houden. En dat op maandag. Dus mensen, ja, Radio 1224 is de hele week paraat, hè. Op de AM, de middengolf en natuurlijk op 1224 op internet. En allereerst wil ik natuurlijk alle onze collega's bedanken voor de dagen hiervoor. Voor de mooie praatjes en de plaatjes. Ja, de plaatjes kregen we van ome Joop, Teun Ruitenbeek. Hij is momenteel met de motor op vakantie. Prachtige plaatjes. Maar goed, heeft u een suggestie, een opmerking? U kunt het allemaal kwijt, hè. Laat het even weten in de website. Wat u ervan vindt. Maar goed, we gaan lekker van start zometeen met een aantal lekkere vlotte nummertjes. En natuurlijk ook oude nummertjes. Instrumentaal, Engels, Duits. Voor elk wat wilst natuurlijk, hè. Dus wat dat betreft, de lijnen zijn geopend, mensen. We zijn weer lekker paraat.

Ja, Amsterdam. Een mooi nummer van Koren. Ja, ja, ja. Zeker mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, we gaan lekker verder. Volgende nummer. Eentje van de Tijdbrekers. Ja, ja. Die hebben we ook klaarstaan, hè. Mooi nummer van de Tijdbrekers. Komt-ie.

Ja, mooi nummer van Peter Koelewee, moet je mee horen. Henkie Weegaard. Ja, de waker. Het is de kleine waker. Ja, mooi nummer. Echt een mooi nummer. Dus daar houden we wel van, hè. Nou, wat ook wel mooi is, is de duo van Heren. Ja, die kennen jullie misschien niet. Die komen nu Twente, hè. Ja, daar kom ik ook weg. Dus we draaien een plaatje van hun.

Ja, voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Ja, u hoort het al. Het is maandagavond. En dat is natuurlijk die kipetavond, hè. Ja, ja, we zijn weer lekker paraat hier vanuit Hengelo. In Studio Hengelo zijn we eens, zoals we dat noemen hier. En ja, het is altijd fijn dat de mensen zijn afgestemd op dit station natuurlijk, hè. En ook heet ik onze Stef natuurlijk een hele goede avond daar in Blokzijl. Ja, ja, Stef die luistert ook gezellig mee. En uiteraard gaan de plaatjes natuurlijk ook die kant op aan, hè. Maar goed mensen, nu weet het allemaal al. 06 28 13 24 21. Als je een leuk plaatje wil horen. Of anders via de verzoekserver op onze site. En dan komt het allemaal terecht hier in de studio. En dan komt het allemaal dik en dik van Magander. Ja, we gaan zometeen nog een mooi nummertje draaien van Roger Whittaker. Albany. En daarna heb ik er eentje van Erik Nordkamper. Dat is een lekker polkaatje. En natuurlijk volgende vele, vele meer. Hè. Hier op de maandagavond tot een uurtje of 10. Ja, is de DJ Bert natuurlijk. Hè. Dus mensen, blijf er gezellig bij. En luister mee met de volgende plaatjes.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

Ja, dat waren de Carlton-zusjes. Ja, je weet nog zo weinig van mij, hè. Ja, ja. Er zijn er zoveel, hè, die weinig van mij weten, hè. Maar goed, we gaan lekker verder. De heikrekels hebben klaarstaan met Blauw, Blauw, Blauw. En daarna draaien we een mooie plaat van Arne Jansen met Miranda. Nou, we gaan eerst even de heikrekels draaien. Komt-ie.

dat was onze André Hazes. Ja, de een houdt ervan, ander niet. Maar ik vond hem nog steeds een mooi nummer. Ik denk, ik draai toch weer van André Hazes. Hè. Die man is helaas niet meer onder ons. Maar ja, hij heeft een aantal mooie nummers gemaakt natuurlijk. Onder andere deze, wat ik ook een mooi nummer vind. Maar goed, dat heeft ook Boke. Boke heeft ook een mooi nummer gemaakt. 7 dagen, 7 nachten. En die wil ik dolgraag draaien. En daarna ga ik er eentje draaien van Yolanda. Hey, ga je mee naar buiten? Ja, lekker.

Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Ja, mooi nummer. Hey, ga je mee naar buiten? Ja, dat wil ik wel, hè. Maar ja, ik kan momenteel eventjes niet weg hier, hè. Aha, maar dat doen we wel zometeen. We gaan zometeen nog zeker lekker nog even naar buiten, hè. Even lekker buiten zitten. Nog even genieten van het lekkere windje. Maar goed, wat we ook gaan doen is de Griekse nacht in. Ja, ja, dat is een nummertje van Chalene. Die gaan we nou draaien. En daarna draai ik een mooi nummer van de Amigos. Maar we beginnen met Chalene. Griekse nachten. Komt-ie.

waren de Atlanticos. Met Marianne. Kom weer naar huis, ja, ja. Nou, daar waren ze dan, de Atlanticos. Mooi, mooi. We gaan lekker verder. Duo Nationaal, kennen we ook allemaal. Hey, het buisje onder de brug. Ja, dat rijmt we niet. Maar goed, Duo Nationaal kennen we allemaal. Ja, nou, die gaan we nog draaien. En daarna een mooi nummer van Els Bakker.

Ja, luisteraars. Ja, ik moet zeggen, het is een hele rustige avond. En ik maak er ook een einde aan deze kant. De knopjes gaan naar beneden. De knopjes gaan uit. De computer gaat uit. En ik ga even lekker thuis zitten. En lekker in het windje. Ik wil degene die geluisterd hebben bedanken voor het luisteren natuurlijk naar 1224. En morgen natuurlijk weer een nieuwe DJ, een nieuwe ronde, nieuwe kansen, hè. Ja, iedereen bedankt voor straks een hele goede nacht. En ja, morgen allemaal nog gezond op natuurlijk. Dit was Dieke Bert vanuit locatie Hengelo, Hengelo Studios. Ik zou zeggen de groeten, tot volgende week. Bye bye.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden er ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar 100 meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 104
1: weerbericht.
2: Het is op veel plaatsen helder en het blijft overal droog bij een matige in het noordoostelijk kustgebied eerst vrij krachtige westenwind. Vannacht blijft het droog bij zo'n 15 graden in het noordoosten tot mogelijk 19 in het zuiden en er waait een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint droog met zonnige perioden. Ook 's middags is er regelmatig zon met in het noorden meer bewolking en af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 27 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog met bewolking in het noorden. Namorgen houden we droog en zonnig weer met op woensdag temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd piek!

yesterday. Het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday.

0: zee. Kneep nooit geen vreemde kerels mee. Want ik ben niet van yesterday.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Soms kijk ik door het raam naar binnen. Naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel. En aait haar rode poes.

0: het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

Soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in haar stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, toe, open nu je poort.

soms kijk ik door het raam naar binnen, naar die lieve snoes. Dan zit ze in een stoel en aait haar rode poes. En dan roep ik net zo hard dat zij het misschien hoort. Lieve schat, doe open nu je poort.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit. Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Ook al zijn nu de huizen groter en de asfaltstraten breder dan voorheen.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is op veel plaatsen helder en het blijft overal droog bij zo'n 15 graden in het noordoosten tot mogelijk 19 in het zuiden. En er waait een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint droog met zonnige perioden. Ook 's middags is er regelmatig zon met in het noorden meer bewolking en af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden in het Waddengebied tot 27 in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog met bewolking in het noorden. Na morgen houden we droog en zonnig weer met op woensdag temperaturen tussen de 22 en 28 graden. En daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

weet je, ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar, nu komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort, moet je gelezen.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.